Goed al 3 uur, het Dutch Department nog bis 15 uur live aus Holland. René aus Berlin schrijft, der beste DJ und Charlie Low Noise aus Holland. Und Moonlight Shadow, please.